Dave D. Dozy, Breaky, Mitch and Titch met Legend of Xanadu. Ek gee verder met net die beste musiek, nou met Suid-Afrikaanse ooguit, Anton Goonsens, Geel Perskereen. Maak het draai in die 90s met Roxette, Almost Unreal en Lee Reed, Slik Slik, Boom Boom.

Dan England en John Ford Coley met Simone, wat hierdie uur afsluit. The Cars net voordat Drive en Michael Jackson se Billie Jean. Seker een van sy mooistes, nie een van sy mees ikonieses nie, maar een van sy mooistes. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Fantastic se Mama Told Me. Neil Summers, Mozambique, my know, and the new seekers, I'd like to teach the world to sing.

0: Die klanke van Touch of Claws, Vatikans, Janine Fury, Find Your Way Back. Ek gaan verder met net die beste muziek. Louise Culver met A Thing Called Love. Ek gaan maak het draai in die 80s met Boris Gardner, A Lover's Lane, en Ron van der Keil met Climb the Ladder. Dillion Lerum, Jin Gesig.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

En dis hoe Rudy van Deventer ons volgende groet, Rihanna Nell met Hou die Hemel Oop. Voordat Maggie Riley saam met Mike Oldfield met Moonlight Shadow en met Britney Spears, Oops, I Did It Again. Daar is nou 5 uur op die kop op hierdie donderdag moornies en geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

'n baie mooi snit van Bryan Adams, Rod Stewart en Sting met All for Love. As ek Unita Du Plessis met Engel van my hart. Hier is by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Taylor Swift met Anti-Hero.

Donderdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Belinda Carlisle met We Want the Same Thing. Ook vir jou country klanke gehad van Brooks and Dunn met Brand New Man en Carleen van die Jaarsveld se Sing vir Liefde. Onthou, daar is al gans tot 6 uur vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan nou voort met die musiek van Juan met Leer my om lief te hê.

0: eensame gedagtes.
1: Is Dirk van der Westhuizen en wat hy noem amper. Een dieper een van Dirk is het nie. Net na 20 minuten voor 10, sy is Lacey J. Dalton. Om ons nader te neem aan die verkeersmonitor. Let's stay with me.

It's too late now, Suid-Afrikaanse musiek. Lauren Kapli is haar naam. Spotseld 107.5, die hart van goud en musiek vir jou van Nino D'Angelo, There's Too Much Blue en Missing You, wat ons nader neem aan die jongste nieuwshoofdtrekke wat volg om 10 uur. Daarna verkeer, dan gesels ook met Justin Kutsia.

te lang raak en ure jou te seer maak. Jou nieuwe liefde is een bijzaak en jou tranen nie meer droog raak. Pak jou hoed en jou rugzak, los jou tent en jou slaapzak, sit jou trots in jou broekzak.

naast mij verlangen aan jouw hart raak. Moet je weer eens waar het zaak maakt. Moet niet twijfel oor morgen. En vergeet van al jouw zorgen. Ik hunker als ik opsta. En ik wonder als je eenzaam.

0: Magnus Carlsen, oblivious, nee. Binnenkort die Boshaald verkeersmonitor.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skaal 012-252-0256.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Boshaald Stereo Verkeersmonitor.
0: Sirene en Suid is daar een stilstaande voertuig met Atterbury, Braamfontein M1 Noord, drukverkeer op pad na Smit, is of kaar liever, dan sien ek M1 Suid stilstaande voertuig by Braamfontein weg. Etwa N12 is daar op onthoud by Pansy weg. Die N12 R24 West drukverkeer by Glulies. En dis wat ek het op die monitor. Dankie, donderdag saam met jou was super gewees gedurende die middeloggendprogram. Ons doen het dan weer morgenoggend tussen 9 en 12, so op Vrydag. En naweek wat voorleen. Tot ziens van Erie de Vraar. Geniet die volgende 4 uur in die geselskap van Jean Rivrie. Dit is hier tussen 12 en 4. Onthou, ons gee ook morgen daar die R4000 weg, nee, vir die ontploffing competitie. Ek groet met muziek van Steve Hofmeyer, Meisie Kind uit Kansas, Sir Carry On Wayward Son, en Booker T and the MG's Time is Tide, ons instrumentale klanke vir vandag. Pas op!

0: is The Beach Boys, Made Bob Run by Boswell Cedar. Die tyd nou is 13 minute oor 12 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleen Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Susie Q, Susie Quattro, Heart of Stone en nou baie mooi Afrikaanse goud. Goeie goud. Ek kry so nou en dan die geleentheid om hierdie net saam met jou te geniet en wanneer hy op daai koppie speel, dan is ek regtig verskriklik bly. Want dit is goeie musiek van Randall en Koba Wickham.
1: Duitsnes is lekker. Duitsnes is goed.

die bloes, maar soet liefst nie hier nie, beherm Duitsbes. Duitsbes word donker, Duitsbes word goed, Duitsbes

Def Leppard, so when having love and hate collide in Randall en Kuba Wickham met Duitswees Wals, heerlijke muziek. By Bosveld, jou songs met die hart van goud, Dr. Hook and the Medicine Show, When You're in Love with a Beautiful Woman.

Marika Iglesias met Rhythm Divine. Bonnie Tyler en Shaggin Stevens, a rocking good way to mess around and fall in love. Die tyd is 20 minute voor 2 met 'n bietjie Afrikaanse musiek van Joshua Nadi Reen, lig op die horison.

Meatloaf, rock and roll dreams come true. One more time, calming rain, ook waarna geluister het. Lekker klanke by Bosveld Stereo, en hier is Jacob Swan. Dis nou nie vandag nie, maar dit is wel môre, Vrydag aand.

0: Vrolijk het lanke Jacob Swan, vrijdag aand. Green Grass Farm Stall, hier die volgende speciale aanbiedinge. Oye, 3 kilogram 50 rand, ongewaste aardappels 10 kilogram 65 rand, wortels 1 kilogram 10 rand, beet 1 kilogram ook 10 rand, arbeie 250 gram vir 12 rand, papaya 22 rand, elk klein pineapple is 8 rand, robotrussies 30 rand en appels 1 kilogram 14 rand.
1: Hard maar!

0: toe. My maat, jy moet een bykie saam met my kom ploeg door toe.
1: Christine Plaasdorp toe en Marshmallow saam met Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Nog so vir oulaas kan ek en jy Del Shannon met Run Around Sue saam geniet.

0: Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en André. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: 064-115-2281, hou dit veilig. Die N1 Noord het een stilstaande voertuig noord by die Gouwe weg. R21 Noord, een stilstaande voertuig op die R21 Noord na die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Bedfordview, die N12 en R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Galulies Wisselaar. Die N12 van die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig aangemeld en dit is oos van Kumarustraat. N1 Noord, een stilstaande voertuig noord naar Wounia weg. N1 Noord, een botsing het plaasvind op N1 Noord voor Ellendale weg. Boysens, M1 Maaikin in een suidelike richting druk verkeer nader aan Boysens. R21 Noord, het is stilstaande voertuig op R21 Noord na Nelmapius Rylaan. N12 West, een stilstaande voertuig is aangemeld op N12 West na Kumarustraat. So wees maar op die uitkijk vir hierdie probleme. 064-115-2281, hou dit veilig. Kom ons sluit hier af, ja ons is daar, kan jy dit glo? Nee ons is. James T. W., ek weet nie waarvoor staan die W nie, maar in geval, You and Me van hom, dan is daar vir jou Tasha, ek moet weet, ek wil ook weet waarvoor staan die TW, en dan Fine Young Cannibals Ever Fall in Love.

0: Nou, is klaar geweet van Lizzie Basson. Sy het dit hele dag met Eddie gesels, hierdie jong dame, ja. Klaar geweet van haar, jy het voor haar gehoor van Rod Stewart met Baby Jane. Bring ons by 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Icebine op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Get out of my dreams, get into my car. Dit was dan Billy Ocean gewees, en terwyl hy so sê, klim in my car. Kom ons kyk wat gebeur op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Booysens, M1, Mike 1, suidelike richting, is daar stadig bewegende verkeer, en dit is na Booysens, en dan Gauteng, N1, westelike verbypad, noordelike richting, is daar stilstaande voertuig, en dis by die kloof Wisselaar, N1 suidelike richting, stilstaande voertuig, dis by Albertina Sisuluweg. Dan het een luisteraar laat weet ook Frikkie, dat daar een botsing is in die rechterkantste baan, by N1 Noord, by Linwoodweg, noodpersoneel op die toneel. Botsing rechterkantste baan, N1 Noord, by Linwoodweg. Dodo Nyoka gaan vir jou sing van Meisie. Dis somertijd.

0: Kontak Elikeer Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Hold Me, dit was B.I. Robertson en Maggie Bell gewees. En dit is ons nieuwe uur wat ons dan inlei, 8:58. Hoe gaan dit daar by jou vanavond? Nou kan jy erg ontspan, dan koop ek jy al een thee of een koffie of iets in die hand. En jy hoef nou nie meer te dink nie. The Kinks is tired of waiting for you.

Better Off Without You, dis Hazeldine gewees. En mense wat vra, dit was Chris Isaak voor haar met Cheetah's Town. Cordelia, sal jy, kom ons hoor wat wil sy wees.